0: een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: VVD die ook meer geld voor defensie wil. BBB zet vooral in op regionale bus- en treinlijnen. En Paus Franciscus heeft besloten dat het Vaticaan nog 4 ambulances aan Oekraïne geeft om in te zetten aan het front in de oorlog tegen Rusland. Kardinaal Krajewski gaat naar Oekraïne toe om die ambulances over te dragen, waarin medische apparatuur zit die nodig is om mensenlevens te redden. Dat meldt het Vaticaan in een persbericht. Eerder al stuurde de Argentijnse Franciscus 3 ambulances, een ziekenhuisbusje, generatoren, echoapparatuur, levensmiddelen, kleding en de nodige medicijnen. Het weer helder met vannacht vooral in het noordoosten kans op mist. Het blijft droog en de temperatuur daalt tot net op of onder het vriespunt. Er is bijna geen wind. Aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige oost- tot noordoostenwind. Morgen krijgen we veel zon bij 10 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Van die leuke, originele, nieuwe en authentieke tweedehands hebben dingetjes, maar dan voor een prikkie. Dat kan bij Voor een Prikkie in Zon en Breugel. Van grootmoeders servies tot meubeltjes en van tuindecoratie tot beelden. Voor een Prikkie aan de Nieuwstraat 23A Zon en Breugel. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11:30 tot 17:30. In een verkoop van nieuwe en gebruikte hebben dingetjes. Benieuwd naar wat we zoal verkopen? Like Voor een Prikkie op Facebook of kijk op vooreenprikkie.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
4: I have a dream. That one day. Yeah.

Ja, en weer welkom bij Caribisch Carousel Radio Zonnebreugel. Ik heb het al vaker gezegd, ik zit er live uit te zenden, maar ik ben tegelijk het programma aan het opnemen, omdat ik toch wel af en toe op vakantie ben en dan kan ik het herhalen. In ieder geval, Caribisch Carousel tot 9 uur nog. Ik ben Marion Del Prado.

Ja, Juan Luis Guerra, die verveelt nooit. Hij heeft ook waanzinnig veel muziek gemaakt en is altijd leuk. Gelukkig worden de laatste tijd wat meer merengues gedraaid, want voor Latino's is dat gewoon eigenlijk feestmuziek. Een oudje van Joe Veras zit er nog aan.

Ja, en wat ik nog wilde zeggen, daar had ik een ander uurtje, wilde ik er ook iets vertellen. Er is een documentaire op NPO 1 geweest. Die heet Had dan nee gezegd. Dat was een interessante documentaire. Ik raad iedereen aan om die eens wat te gaan bekijken. Zowel mannen als vrouwen. Het is het grijze gebied van consent geven natuurlijk. Als je seks hebt. Het is niet hetzelfde verhaal. Het is niet links. Het is niet waarom niet en waarom wel. Het is er tussenin. En het slaat gewoon heel erg op de gewone jongeren op het ogenblik. Dus NPO 1 had dan nee gezegd. Ik raad hem iedereen aan.

Heerlijke muziek vind ik dit. Ik heb tegenwoordig ook kizombeles. Dus gaat goed komen. Deze is altijd een bom voor de dansvloer. Iedereen gaat dan dansen. Rasputin met Oye.

Ja, liedjes met een blije inhoud. Nou, dat is heel jammer als je geen Spaans verstaat. Er is een oproep cirkelt er over Facebook. En dat is een casting call. En er zijn dansers tussen 60 en 80 jaar gezocht voor een campagne voor een fonds over duurzaamheid. Nou, ik kan je wel zeggen dat je in het kader van duurzaamheid salsa moet gaan dansen, want het is super gezond. Je bent in beweging, je coördinatie wordt goed. Nou, je hoofd wordt leeg, van alles en nog wat. Maar de grap is natuurlijk dat het mensen zijn tussen 60 en 80 jaar. De shoot is 8 augustus. De doorpas is 6 augustus. Voor de doorpas krijg je €50. En voor de shoot krijg je zelfs €750. Best de moeite waard. Ze vragen wel of het gebruik en de video en de foto's online 1 jaar mogelijk is in Nederland. Nou, zou me helemaal niks uitmaken. Maar in ieder geval kan je daarover mailen naar roosdrupsteen1@gmail.com. Of gewoon even zoeken naar haar Facebook, Roos Drupsteen. Ja, en die heeft een oproep geplaatst in salsa.nl. Ik heb hem ook geplaatst op mijn Facebook, want ik denk, als ik in mijn omgeving zie, dat er best wel mensen zijn tussen 60 en 80 die salsa kunnen dansen en die leuk eruit zien. Enfin, ik ben benieuwd of er uit het Brabant nou eens een keer wat mensen meedoen. Meestal zijn het mensen boven de rivieren. Dus, even kijken. Je moet ook haar mailen en dan moet je je naam, je leeftijd, telefoonnummer, al die dingen moet je even meesturen. En als je interesse van de regie krijgt, dan ontvang je een briefing voor een self-tape en die kan je tussen 19 en 22 juli verwachten. Dus het fonds is dus een duurzaamheidsfonds. Lijkt me wel wat. Even kijken, we gaan verder.

Ja, en misschien zijn wij een beetje te stijf voor dit soort muziek in Nederland. En dan ben ik blij dat ik wat Caribische roots heb in die zin. Je kan het herkennen, die kompas en zo aan zo'n jengelend orgeltje. En op de Antilliaans feesten gaat zeker een band komen die dat speelt. En dat is T-Vice. We gaan even weer door met de salsa. Voor alle Maria's.

0: opzetten. De volgende is iets, ik ga het gewoon een keer laten horen. Het is misschien voor salsa danners oude koek. Maar als je de salsa muziek niet kent, dan zijn er allerlei filmpjes waar mensen uitleggen hoe dat opgebouwd is. En ik heb één zo'n filmpje of één zo'n nummer gevonden op Spotify. Dat is van El Puma, DJ El Puma. En ja, hij werkte samen met een man die dat heel veel doet. Ik ga hem jullie laten horen, vooral voor de mensen die niet zo goed wegwijs zijn in salsa muziek. Zo wordt salsa opgebouwd. Dan moet je even naar de volgende klinken. Ja,
1: bienvenidos a nuestra lección de ritmo latino y nos vamos en salsa. Ritmo 4 cuartos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para bailarlo lo hacemos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maracas dicen cha chiqui cha chiqui cha chiqui cha chiqui. 1, 2, 3, 5, 6, 7. El güiro dice trua chaca, trua chaca. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Conga.

Niet makkelijk, maar ik vind het gewoon fijn omdat het wat gecompliceerd is. Salsa dus. Nou, je kan bij alle dansscholen hier in de regio kan je les nemen. Je kan ook buiten de regio les nemen. En als je eenmaal op zo'n dansschool bent, dan komt er ook van mezelf allerlei andere stijlen naar je toe. En even kijken, wat staat er? Classicos 1.0, Robando Sueños. En dat is van Grupo Nietzsche en die is te vinden op de Antilliaanse feesten.

Grupo Nietzsche. En dat is weer die Colombiaanse muziek. Daar heb ik er al vaker over gehad. Heel dansbaar altijd. Een beetje voorspelbaar, want hun koebel is heel duidelijk. En ja, het is gewoon lekker dynamische muziek. De volgende is een oudje van Gilberto Santa Rosa.

werd heel veel op dit soort muziek gedanst. De volgende is een kizomba. Bekende ook, vaak gedraaid, maar ik vind hem fijn, dus ik draai hem gewoon nog een keer. We zijn inmiddels weer in het laatste kwartiertje van Caribisch Carousel bij Radio Zonnebreugel beland. De tijd gaat supersnel. Je weet dat wij een Facebookpagina hebben. We hebben ook een Facebookpagina van Skifit Party Center. En ik heb een persoonlijke Facebookpagina, maar dan moet je wel even vertellen waar je me van kent. Voor de rest staan al mijn playlisten op Spotify, Caribisch Carousel met een nummer. Je kan alles naluisteren via de website. Dan moet je naar terugluisteren gaan en dan klik op Caribisch Carousel. Dan kom je gratis bij Mixcloud terecht. En zoals ik al zei, elke zaterdagnacht, zondagnacht wordt van 1 tot 3 de programma's herhaald op de FM 107.5.

Ja, en dat zijn van die nummers die gewoon grijs gedraaid zijn. Even kijken, ik vergeet nog een belangrijk iets te vertellen. Komende vrijdag, 11 april, speelt de band Sontag Josso. Die hebben wij ook live gehad bij Skifit. En die spelen bij Boerengoed in Den Bosch. En daar hebben ze eigenlijk elke tweede vrijdag van de maand hebben ze daar een optreden. Even kijken, volgens mij was de entree gratis. En de thema van die avond noemen ze Spaanse dansavond. Maar deze keer is er dus een Cubaanse band. Het adres is Ketsheuvel 7 in Den Bosch. En ik denk dat het een hele leuke avond wordt.

José Alberto. El Canario heeft ook heel veel mooie solo-muziek gemaakt. Ook heel dansbaar.

kon het niet anders. Dus volgende week een vooropgenomen programma. En nogmaals, als jullie reacties hebben of wat dan ook, dan laat ze me weten. Voor de rest een hele fijne week toegewenst. Ik hoop dat het mooi weer blijft.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muziek Nacht.

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouw Actief organiseert samen met buurtvereniging De Kanaalstraat iedere dinsdag een wandelen van een uur. Aan- en of afmelden niet nodig en iedereen is welkom gezellig mee te lopen. Men verzamelt om 6:55 bij het kruisbeeld in De Kanaalstraat nummer 2. En om klokslag 7 vertrekken ze.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssport

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Bibliotheek Bets kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Ink Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 21 mei kan je vanaf 1 uur in het Dommelhuis Kerkplein 5 in zon weer een vlindermobiel maken. Vouw van Origami de mooiste vlinders en maak er je eigen mobiel van. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkersgroep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de blokhut van de Scouting Monsieur Bekkersgroep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt 2 euro, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van 2 euro. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB.
1: Met dit uur.
0: De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.
12: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt GRIP komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle GRIP-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75. Of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Wij zijn Radio SMB. Speciaal voor Son en Breugel.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. En dit was het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
0: SNB.

Paolo Conto, It's Wonderful. Zo, een hele goede morgen, luisteraars. Ik ben er weer, hoor. Of je het leuk vindt of niet. De komende 2 uur heb ik weer gezellige muziek voor je. Ik ben de platenkast ingedoken. En ik kwam weer hele leuke plaatjes tegen. Dat ik bij mijn eigen dacht van zo, dat is lang geleden dat we die gedraaid hebben. En zo kwam ik er ook een tegen van Niels Sedaka. Maar voordat we die gaan draaien, is het eerst tijd voor een kop koffie.

0: En ik nam je mee terug naar het jaar 1988. Een plaat die heel hoog genoteerd stond in de top 40. En dat was er een van Taylor Dane.
1: De unieke Feel Good Classics. Je hoort ze hier en alleen maar hier.

En Oscar Harris zingt het zelf al. I'm a happy man. Since I met your baby. Goedemorgen, beste luisteraars. Ja. Wat hebben we hier? Ken je deze nog? Dat is al een hele gouden ouwe. Is er een van Jesse Green?

Toen in die tijd een lekker disco-hitje. Daar kreeg je de hele dansvloer mee vol. Letterlijk en figuurlijk. Jesse Green, Nice and Slow. Net zoals de volgende plaat. Die deed het ook wel goed. George McVie.

een heerlijke plaat van Barry White. Let the music play. Heb je net ingeschakeld? Kom erbij, zou ik zeggen. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En ik neem je mee terug in de tijd. Naar het jaar 1972. Toen had Demus Roussos een hele grote hit. Getiteld.

dat speciaal voor de liefhebbers die van goud van oud houden. Ik heb er straks nog veel meer voor, hè? Dus gewoon lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. Komt helemaal goed. Kikidi. I've got the music in me.

Een lekkere dansplaat van Michael Jackson. En dan gaat hij dan heel langzaam weg. Wat krijgen we daarvoor in de plaats eigenlijk? Neil Diamond.

En dan heb je altijd mensen van, die denken van, welk jaar was dat ook weer? Ja, zal ik je even helpen. Uit het jaar 1971, dat was Neil Diamond. En waar gaan we naartoe? Naar Parijs? Ik weet het niet. Ik blijf hier gewoon in de studio.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïense aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: John en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio.

de Italiaanse tour. Ik ga de naam niet uitspreken en de titel ook niet, want dat gaat me echt niet lukken. Zijn voornaam is in ieder geval Toto, als ik het goed uitspreek. Ja, daar moet ik wel Italiaans. Ja. Moet je kunnen, ik kan het niet. Rottenijs.

0: For God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers. Vele hits heeft hij. En dit was er trouwens één van. Dat allemaal op deze ochtend.

Roxy Dekker, ga dan. Nou, ik ga weer weg, want ik ga een plaat draaien. Ik heb aan één ding een hekel, te veel kletsen. Het gaat om de muziek, of niet soms? Zoveel mogelijk muziek in een uur proppen. Nou, wat wil je nog meer? Dit is er een van de Bee Gees.

en leuk stel samen. Elton John en Kiki D. En dat hier bij het station, waar heel veel muziek in zit. En dat allemaal voor jou. Wat wil je nog meer? Misschien eentje van Elvis? Doe er dan.

Ja, dat was zo'n lekker hitje. Je mag wel zeggen een zomersietje van Kylie Minogue. Ja, die ken je nog wel, denk ik. Ik heb er een voor je klaar staan van Johnny Nash. En deze ken je ook wel. Tears on my pillow.

En ben je net aan het luisteren? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dat bij het station waar muziek in zit. En hier hebben we ook ABBA.

hadden ze eigenlijk een hele hoop hits, hè? ABBA. En dit was er een van Honey, Honey, Honey. Dat is ook een hele grote, grote, grote, grote hit. Van de Eagles. Het nummer uit het jaar 1977.

En je mag wel zeggen, een echte gouden ouwe uit het jaar 1966 was dat. Zo, en deze dan? Ken je deze ook nog? Boney M. Sunny.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: wat je gaat.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars. Hij binnen en buitenland en hoog in de hemel. Hey, hey, hey. Wat je gaat. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Wat kan je allemaal verwachten van ons in de komende twee uur? De komende twee uur gaan we alleen maar platen draaien van de Jackson 5. De Jacksons. En Michael Jackson. De Jackson 5 opgericht in 1964 in Gary. Die gingen eerst rondtoeren en kregen in 1968 het eerste contract bij Tamla Motown. En toen kwam in 1969, dat is al heel lang geleden, de eerste hit voor de Jackson 5, I Want You Back. De Jackson 5, Jackie Jackson, Tito, Jermaine, Marlon en Michael. Waarvan er ondertussen twee zijn overleden. Tito, overleden in 2024, is 70 jaar geworden. Michael, geboren in 1958. Overleden in 2009, is ook alweer een hele tijd geleden. En werd slechts 50 jaar. Michael heb ik nooit in levende lijven kunnen ontmoeten. Wel zijn vader, zijn moeder en zijn zusje. LaToya Jackson. Die heeft trouwens opgetreden in de Hollywood. Ik zou zeggen, ga er vreselijk van genieten. Want nadat ik deze week die film gezien heb, dacht ik, ja, we gaan gewoon twee uur lang van die fantastische muziek draaien. Van die hele speciale familie. We gaan beginnen met de track uit

Hij is gekomen op het label EPIC van Sony Entertainment. We beginnen met Heal the World.

57 jaar oud. En je hoort de uitvoering uit 1988 in de remix.

0: Ja, heerlijke plaat. I want you back. We gaan even een track draaien uit de dubbel live LP. Toen de tijd opgenomen op de laatste afscheidstournee van de Jacksons. Hier is Michael en Ben.
1: Listen. The next song we're gonna do is...

We gaan even naar die LP waar we het net al over hadden. De LP Trailer, geproduceerd door Quincy Jones uit 1982. Hier is Pretty Young Thing.

Van Thriller, terug in de tijd na 1979. We hebben twee nummers draaien uit die LP, geschreven door Michael Jackson. En dit is de eerste, Working Day and Night. En de tweede komt zo meteen op Disco Single.

0: hadden dus over twee nummers die door Michael Jackson zelf zijn geschreven. Die volgende, die ligt klaar al. Dat is de nummer Don't Stop Until You Get Enough. Die hebben we opgestuurd gekregen toen de tijd van de Sony Entertainment Group. Of die wilde draaien in de Hollywood en kijken hoe de reactie was van het publiek.
1: You know, I was wondering, you know.
0: Nou, die werden helemaal wild. Al bij de beginklanken toen de tijd. Dus dat is helemaal goed gekomen toen met deze. Don't stop until you get enough.

Ja, we draaiden altijd toen de tijd voor Eddie Doubleboer, die toen de glazen ophaalde in de Hollywood. Die was helemaal bezeten van deze. Staat trouwens ook op de plaat voor Dub. Uit LP Bad.

We hebben de titelsong nu op de draaitafel liggen uit die LP. Bad is ook de disco single uitgekomen. En die gaan we nu draaien voor jullie op deze vroege zondagmorgen. Hier is Bad.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Soms komen dingen te vlug. Als je dit een mooi nummer vindt. Come Too Soon. Staat op de dubbel LP Dangerous. Van Michael Jackson.

Een Dolpain Drive met deze disco single gehaald. The Lovely One!

wel hebben die extended versions op 12 inch zoals deze. En ook de volgende die mag zijn uit de LP Bad, ook alweer op 12 inch. Another part of me.

Wow! Another part of me! 1985. Ik zeg Moonwalker. En Smooth Criminal. En dat zeg je al genoeg natuurlijk. Tijd voor wederom een extended version van Michael Jackson.

We gaan nu terug naar 1980. Toen kwam de LP Triumph uit. En uit de LP werd toen ook de disco single gemaakt. Die gaan we voor jullie draaien. Deze. Can you feel it? Can you feel it? The Jacksons! Can you? Ja, natuurlijk. Can you feel it?

We gaan nu even een jaartje terugzak in de tijd. Dit was uit 1980. We komen nu terecht in 1979. Als je heel lenig bent, dan moet dit lukken. Shake your body down to the ground.

En waar hebben we het dan over? In Hollywood Swing hebben we het over Blame It on the Boogie uit 1979 op 12 inch.

1978. De opening van de Hollywood.

Lieve luisteraars uit binnen en buitenland en hoog in de hemel, ik ga afscheid nemen van jullie. Ik heb er nog eentje en dat is, ik vind dat we die moeten draaien na deze 2 uur fantastische muziek van Jackson 5, de Jacksons, Michael Jackson en nog 1 keer die hele mooie Jacksons remix. Ik zeg blijf gezond, pas goed op jezelf. Dan is er volgende week weer Hollywood Swinging! Ik zeg houdoe en bedankt.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er van uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

De Sugar Hill Gang. En de Rappers Delight uit 1979. Even uit mijn hoofd was dat zo'n beetje het eerste rapnummer wat in Nederland uitkwam. Ik had er van tevoren eigenlijk nog weinig van gehoord. Volgens mij was er wel iets dergelijks, maar... Vandaag, zondag 17 mei 2026. Het is 9 minuten en een half over 12. En ik ben er tot 1 uur met een hele lekkere playlist met allerlei lekkere nummers. Met voor ieder wat wils. Ik heb Boney M, ik heb David Bowie, Bob Marley en de Wailers, Lou Rawls, Barcase. Te veel om op te noemen, maar in ieder geval genoeg om lekker te blijven hangen tot 1 uur vanmiddag. Vandaag ook de laatste speelronde in de KNVB Eredivisie. Met Tim

de Michael Zekerband. Let's All Chant. 1978. En ik zei al, we draaien vandaag voor ieder wat wils een lekkere brede playlist. 70s en 80s. En ik zie zelfs een 90s erin staan. En dit is David Bowie.

deze man is veel te vroeg overleden. Hij had nog zoveel mooie nummers kunnen maken. 1983 was deze China Girl, David Bowie.

Ja, als ik deze draai, draai ik alleen de 12 inch. Duurt 8 minuten, 8 seconden totaal. Maar is dat meer dan dubbel waard? En het, ja, het valt nog niet eens op, want hij is voorbij voordat je het erg in hebt. The Third World. En uit 1979 is dit Now That We Found Love.

0: Ja, of je deze nou 1 keer, 10 keer of 100 keer draait, hij blijft erg lekker. Third World, Now That We Found Love, uit 1979. We gaan terug naar 1975. We gaan Boney M. draaien. De eerste nummer wat zij uitbrachten, of wat Frank Varian uitbracht, Do You Wanna Bump? En wel even een...
1: Do You Wanna Bump?
0: Een tip, een kijktip op YouTube. Daar is nu een tweedelige documentaire, mini-documentaire. Boney M. at 50, van Liz Mitchell. Dat was de leadzangeres van Boney M. En dat is echt heel interessant om een keer te kijken. Dan krijg je een inkijkje hoe dat vroeger ging met Frank Varian.

0: Dit is Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel. 107.5 FM en overal via Radio SNB.nl.
1: En luister
0: naar Radio SMB.
2: I've heard people say that too much of anything is

Ja, zoals ik al zei, vanmiddag de laatste speelronde in de KNVB. Dus alle wedstrijden vanmiddag om 14:30. Dus ook PSV, FC Twente. Ja, voor PSV staat er weinig meer op het spel. Maar voor FC Twente, ja, die kunnen nog derde worden. En dan maken ze kans op een, volgens mij, een voorronde Champions League. Dat weet ik niet zeker. Dat moet ik daar even nakijken. Maar in ieder geval, Europa League is dan wel heel dichtbij voor. Dus mocht je daar het antwoord op weten, gooi het even op YouTube in de chat. Dan kan ik dat meteen delen. 1983 is deze. Beetje vreemde eend in de bijt. Maar wel een heel lekker nummer, echt een synthpop nummer. Kajagoogoo.

Katja Gugu en Too Shy uit 1983. Eentje uit de 90s. 1991. Maar wel een hele lekkere. Bob Marley en de Wailers.

tussendoor het programma van het Vestzak Theater in Sonnenbreugel. Er zitten deze maand nog drie dingetjes zijn er te doen. Op 23.5, helaas al uitverkocht, Andy Marcelissen. Ik ben Andy Meister. Beetje een knipoog naar die onderbroeken natuurlijk. En dan Back to the Country part 15 is op 29 mei. En dat heeft natuurlijk wel wat raakvlak met Radio SMB. Want op maandagavond en op donderdagavond hebben wij lekkere country muziek. Het schijnt toch een hele grote doelgroep voor te zijn. Maar ja, goed, ik hou er niet zo heel erg veel van. Maar wil je daar naartoe? 29.5 Vestzak Theater Back to the Country part 15. En op de 30ste Rapalje Easy and Free. En dat is volgens mij een beetje vrijzinnige muziek. Voor degene die daarvan houden. Voor elk wat wil, in het Vestzak Theater in ieder geval deze maand in mei 2026. Een navolging van de special die Piet voor mij draaide. Van de Jacksons en Michael Jackson. Ja, deze die schuurt er een beetje tegenaan. Do It Again with Billie Jean. Uit 1983 is dit Clubhouse.

Ja, ik heb het nog even nagekeken. En als Twente de derde plaats vasthoudt, dan maakt ze inderdaad kans op de derde voorronde Champions League. En dat is dan de laatste voorronde voor het grote evenement, zeg maar. Dus ja, er staat voor Twente heel veel op het spel. Maar ja, PSV wil altijd winnen. Tenminste, Peter Bos wil er graag. En dat willen wij natuurlijk ook. Ik ga liever niet naar een verloren wedstrijd zitten kijken. 1976, Lou Rawls. You'll never find another love like mine.

Rolls, 1976. Jezus, wat klinkt dat heel ver weg. En dat is ook heel ver weg. Dat is 40 jaar geleden of zo. Hè? Ja, Jezus. Nee, 50 jaar geleden. Mijn god, wat worden we snel oud. We gaan naar het laatste hele nummer van vandaag. En dat is een topper van mij uit 1984. Barcase, Sexomatic. Zo'n nummer om de bassen even lekker op te draaien. Het volume even op 10 te zetten. Ik zeg een hele fijne week. Tot volgende week zondag. Doei.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bollejos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.

dames uit ons basisjaar. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. Hey, hallo en wees welkom. Welkom bij weer dus die nieuwe aflevering die we voor je klaar hebben staan. Het is een aflevering waar we terug in de tijd gaan en we gaan naar het jaar dat de eerste McDonald's geopend werd. Ja, ergens ter wereld. Niet Amerika, dat kan ik je wel zeggen, want zo ver gaan we nou ook weer niet terug. We hebben het over het Panama-kanaal, daar is wat te doen in Italië. We gaan naar de Sovjet-Unie, CQ, de Verenigde Staten. Hier in Nederland zijn er ook nog wat ontwikkelingen in die dagen. Hè. We gaan naar Haarlem en naar Muiden. We gaan ook nog eventjes aan de overkant van het kanaal kijken. Groot-Brittannië, daar zijn er van alles. Haiti. En wat hebben we nog meer? Iets over schilders en nog veel meer dingen. Ja. Er zijn ook hits te bewonderen. En laten we eens even kijken wat er allemaal in de top 100. Daarna ja, pakken we de top 10 van die top 100. En kijken we eventjes wat daar tussen 10 en 1 genoteerd stond. Laten we de non-commerciële lijst pakken. Dus de publieke lijst van dat jaar. Op nummer 10 stond daar Kingston Town van UB40. 9 was voor Dirty Cash Money Talks van The Inventions of Stevie V. Elton John met Sacrifice stond daar op nummer 8. 7 was voor What's a Woman van Vaya Con Dios. 6, Verdantig Lieptig van Matthias Rhyme en Snap the Power op nummer 5. 4, dan MC Hammer en You Can't Touch This. Dat ken je nog wel, denk ik. Daar gaat ze. Crusoe was toen een hele grote hit en I've Been Thinking About You, London Beat, stond op nummer 2 genoteerd. En op nummer 1 in 1990, Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor.

1975 hoorde je dit op de radio. Jimmy Gilstrip en I'm on fire. De Amerikaanse sessiezanger die ervaring opdoet bij onder andere Stevie Wonder. Maar in de jaren 70 ook op de voorgrond treedt met dit soort werken. Onder andere had hij ook nog Swing Your Daddy. En dat wordt midden in de jaren 70 zijn grootste internationale hit. En wanneer hij daar geen vervolg aan kan geven, pakt hij de draad weer gewoon op als sessiezanger eind jaren 70. Maar dit was dus midden in de jaren 70. Jim Gilstrip en I'm on fire. En over on fire gesproken, dit is Dusty Springfield die weer terugkwam in de 90er jaren.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Jefferson Airplane en Want Somebody to Love, of gewoon Somebody to Love uit 1970 alweer, zeg. We kennen ze natuurlijk als Jefferson Airplane, maar we kennen ze ook als Jefferson Starship. En uiteindelijk is het geworden Starship. En al die naamsveranderingen, daar zaten toch al een aantal jaren in stilte tussen, eerlijk gezegd. Dus, maar oké, dit was een van die succesvolle hits van de heren en dames trouwens. Want die zitten er ook bij, hè? Deze groep, zo gezegd. Nou, deze zanger is begonnen samen met Kylie Minogue in de serie Neighbors, die hier even in Nederland op de buis is geweest.

1985 als Punk Bank. De Punk Bank. Punk Bank. Punk Band. Ja, herverbouw. Jongen. Ze begonnen dus als Punk Band in 1980 en brachten deze hele mooie plaat uit in 1990, ons basisjaar. Heel toevallig, zo gezegd. Ze hielden het nog vol tot 2000, maar in 2002 kwam het afscheidscadeautje van de Truck en de Keks aan hun fans. De dubbelaar niet meer en daarna is het ook echt afgelopen geweest. Ze hebben eigenlijk maar één hitje gehad en dat was deze, zo gezegd. Dan nog even kijken wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen op de dag van vandaag. Nou, zeg maar gewoon het jaar 1990. Ex-aanvoerder van Panama, Manuel Noriega, die heeft zich over aan de Amerikaanse troepen nadat die een tijd lang zijn huis hebben omsingeld en waar hij dus naar buiten is gekomen. Doordat onder andere hij bestookt is met Meatloaf. Ja, de groep dus. Hè, ja. Die is keihard aangezet voor zijn huis. En op een gegeven moment kon hij niet meer uithouden. Dus hij naar buiten gelopen. Ja, kan ik voorstellen. Dan de toren van Pisa. Die wordt in 1990 gesloten voor publiek. Want er vreigt instortgevaar. Hij was te ver zo'n beetje aan het kantelen geweest. En in het congres in de Verenigde Staten. Die geeft goedkeuring aan een militaire operatie in Irak. En dat allemaal om Irak uit Kuwait te verdrijven. Dan de eerste McDonald's. Die wordt in 1990 geopend in Moskou. Ja, daar hebben ze ook allemaal McDonald's. En de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie die bereiken een akkoord over de vermindering van het aantal soldaten in Europa. Beide landen beloven zo'n 200.000 soldaten weg te halen uit Europa. En dan de Voyager 1, de sonde, die neemt een foto van het gehele zonnestelsel. Want die is op dat moment al ver buiten het zonnestelsel geraakt. En volgens mij op dit moment zweeft dat ding toch nog ergens in de ruimte rond. Waar, dat weet niemand meer, maar af en toe dan hoor je nog wel eens wat van hem, volgens mij. Dan de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Pronk, in 1990 besluit dat Indonesië niet de toegezegde 27 miljoen gulden aan ontwikkelingshulp krijgt, omdat Indonesië 4 politieke gevangenen zou hebben doodgeschoten. Even kijken, dan hebben we nog meer voor je. Straks hebben we nog eventjes iets over de politie van Haarlem. Legt in IJmuiden beslag op 4000 kilo cocaïne. Het is de grootste cocaïnevangst in Europa tot dan toe. Het spul zat verstopt in passievruchten, afkomstig uit Latijns-Amerika. En dan Wortwel Barros en Chamorro van de Unie van de Nationale Oppositie verslaat Daniel Ortega in het Sandinistische Front. In de presidentsverkiezingen in Nicaragua. Einde van de regering van de Sandinisten. Dat gebeurde allemaal dus in 1990. Het basisjaar waar we het met je over hebben. Dan, ook in 1990 was dit een hele grote hit van Was Not Was. We kennen ze ook nog van andere hits. Ik weet nou even niet zo 1, 2, 3 welke hits. Maar we hebben een hele hoop. Nou, 3 of 4 hitjes hebben ze in ieder geval gehad. In de Nederlandse hitparade. Maar dit is een versie van een heel oud nummer. Papa was een Rolling Stone.

Jackson 5 veranderen hun naam in de Jackson als vertrekken bij Motown. Trouwens, Jamie Jackson die blijft toen bij Motown, omdat hij de schoonzoon is van de platenbaas Barry Gorn. Hij wordt vervangen door zijn broer Randy. Dat is 1900. Ik moet eventjes goed kijken, want ik zat eventjes in gesprek. 1979 dat allemaal gebeurde met de Jacksons. En over Amerikaanse grootheden gesproken. Ik heb het ook wel eens. Nou ja, het is niet zo'n grootheid, maar toch. Ik heb het over Paula Abdul. Ze begint haar carrière als cheerleader bij het basketbalclub LA Lakers. En al snel wordt ze gevraagd als choreografe van Michael Jackson, Janet Jackson en Duran Duran. In 1988 waagt ze dan zichzelf aan het zingen. En dat doet ze niet zonder succes. Nee, ze bracht een aantal singles uit. Ja. Die hele grote hits werden in de wereld zo ook. Onder andere deze.

Two steps forward and two steps back. Nou, terug, dat is moeilijk natuurlijk, maar two steps forward, dat betekent dat we dadelijk het nieuws en reclame en dat soort dingetjes gaan horen. Dus ik moet zeggen, tot zo, tot naar het, het uurwisseling zo gezegd. En dan zie ik je terug aan de andere kant. Tot zo, doei!

0: Radio
1: SMB.
0: Zonnebreugel 107.5 FM.
2: En overal via radio SNB.nl.
0: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markessauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markessauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 4:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SMB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
0: SMB. Met dit uur de bouwval. Met

Vanilla Ice. Zij is deels Nederlands. Robert Matthew van Winkle. Beter bekend als de rapper Vanilla Ice. Hij scoorde begin jaren 90 deze hits. Ice, Ice, Baby, To Go. Hij maakte furoren als een van de eerste blanke rappers die in de hitlijsten kwam. En dat deed hij onder andere met een leuk verhaaltje. Hij vertelde de media dat hij zijn jeugd in een ruige achterbuurt is opgegroeid. Vol met geweld en criminaliteit. Achteraf bleek dat de rapper dit verhaal helemaal verzonnen had. En eigenlijk alleen nog maar verteld had om de verkoopcijfers van zijn plaatje omhoog te duwen. Bij het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. Wat hebben we allemaal nog in dit programma? Dadelijk hele leuke liedjes. We hebben UB40 zie ik daar in één keer staan. We hebben dadelijk Tina Turner. We hebben Nina Cherry hebben we ook nog in dit lijstje. En nog veel meer. Ik zie ook nog Sydney Youngblood staan. Dat is ook dit jaar. Nou, dan nog eventjes wat er allemaal gebeurd is. Hebben we straks ook nog. We gaan het straks nog met je hebben over de Groot-Brittannië, Tahiti en de DDR. Ja, was die toen nog? Ja, dat was volgens mij nog, hè. We gaan het ook even over hitlijsten. En we gaan eens even kijken naar de commerciële hitlijst van 1990. Wie stond daar op nummer 10 tot en met 1? Op 10 stond daar Daar Gaat Ze van Clouseau. 9 Verdampt Ik Liep Die van Matthias Rhyme en Dirty Cash Money Talk. Stevie V stond op nummer 8. 7 de Power Snap en 6 was daar voor MC Hammer en Can't Touch This. Vaya Con Dios en What's a Woman stond daar op nummer 5. Op nummer 4 It Must Be Love van Roxette. En mooi was die tijd van Corrie Konings. Die stond op nummer 3. 2 was in 1990 voor London Beat and I've Been Thinking About You. En ook hier op nummer 1, Sinead O'Connor and Nothing Compares to You. En die zullen we straks nog wel eens een keertje voor je gaan draaien, denk ik. Ja, even kijken. Ja, hij staat nog niet in de lijst, zeg. Sorry, fui. Dit is Hank de Nij van de Jets.

grootste fan van Oprah Winfrey. Ja. Tina Turner, she is simply the best, zo gezegd. Wees welkom, dit is de bouwval voor jou met alleen nog maar leuke plaatjes. We hebben het in het vooral zijnde over 1990, wat een zin zeg. En dit is Hutsky trouwens, Pretty Little Linda.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

grootste hit die ze ooit heeft gehad. Sinéad O'Connor. In 1990 was het de nummer 1 plaats in de hitlijsten. En Nothing Compares to You. We kennen Sinéad natuurlijk ook van het kapotscheuren van de paus. Hè? De foto ervan. Deze zangeres, ze begon in 1990. Kreeg ze deze wereldhit. Geschreven door Prince trouwens. Nothing Compares to You. En 2 jaar later, 1992... veroorzaakten ze dus die opschudding door die poster van de paus te verschillen.

wachten ze even nog één jaartje. En daarna was het over voor Grupo Sportivo. Was in één keer toen afgelopen en uit. Even kijken, wat hebben we nog voor je over 1990? Want daar hebben we het met je over. De hervormde gezinde kandidaten halen de beste resultaten bij de verkiezingen in de Sovjet-Unie, Rusland, Wit-Rusland en de Oekraïne. Dan in Groot-Brittannië, daar wordt hevig geprotesteerd tegen de nieuwe belasting, de zogenaamde poll tax. En in Haiti stapte generaal Porzet Avril, die met behulp van het leger de macht had gegrepen onder druk van het volk. Hij wijkt uit naar Florida, hij stapt gewoon op. Dan bij Rabat brandt de omstreden Libische giffabriek Palma 150 volledig af. Twee mensen komen daarbij om het leven. En de PDS, de Communistische Partij, behaalt in de DDR 16,4% van de stemmen bij de eerste verkiezingen na de val van de muur tussen Oost- en West-Duitsland. De uitslag is aanzet voor de hereniging van Duitsland. Die eindigt uiteindelijk in 1990. Vindt die dus plaats. 12 schilderijen, waaronder een van Rembrandt, die met samen een waarde van zo'n 100 miljoen dollar worden gestolen uit de uit het Isabel Stewart Garden Museum in Boston. En wel door twee dieven die zich voordoen als politieagenten. Het is de grootste kunstroof in de Amerikaanse geschiedenis. De schilderijen zijn nooit meer teruggevonden dan. Dan kapitein Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, die in 1989 voor de kust van Alaska een milieuramp veroorzaakte, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij het schoonmaken van de vervuilde stranden. En een brand in een illegale discotheek genaamd Happyland in de Bronx in New York City doodt zo'n 87 mensen. En wij gaan door met de Passion Fruit, oftewel Passion Fruit. En

Het Franse ex-fotomodel, actrice en ook zangeres uit de 80, eind 80, begin 90 jaren. Ik heb het over Vanessa Paradis. Had van die hitjes zoals Sunday, Monday, Jola Taxi en deze dus Tandem. Welkom, dit is de Bouwval en dit is Sion Jung.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markensauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
12: Een heel hartelijk welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met.
13: De Rijder van 40 jaar.
14: De Rijder? En waar zou ik die voor moeten kennen?

0: Star Trek vandaag van Simply Red. En direct daarachteraan, recent 2026, Ray en Marlo.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radioprogramma wat je ook online kunt beluisteren via mixcloud.com. En de titel meekreeg De Connectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter en we hebben een uur vol met muziekitems en wetenswaardigheden. Twee keer muziek die je kan verstaan. Twee keer een dance classic. En op de helft van het programma gaan we op zoek naar de connectie in de titels van de muziek. En ergens aan het eind van het programma vieren we oud en nieuw met je in een cover. En origineel, blijf erbij. Wees welkom.
2: De connectie.

legendarische songs uit de jaren 80. Ook dan zit je hier goed. In de connectie is René Vroeger en daarna Shalamar. Connectie Music History. Jammer dat we een remake van Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger te pakken hadden. Want daarin hoor je hem in de latere jaren, in het begin van zijn carrière, zong die straight. Zong die gewoon zoals het is. Met een goed Engels verwoording, laat ik het zo zeggen. Later ging die wat mij betreft wat overdrijven. Ik ben hier geen jury hoor. Neem me niet kwalijk. Maar ik vind dat wel jammer, want René Vroeger heeft gewoon een goede stem. En als hij gewoon straight Engels zingt, dan klinkt het ook best lekker. Daarna hoorde je Shalamar en Make That Move. Een van hun hits, je kent er nog meer natuurlijk. De grootste hits waren Take That, Do The Bank. Maar vooral The Second Time Around. En I Can Make You Feel Good. Ze bestonden al in 1977. Toen zijn ze opgericht. En een van de leden werd door Michael Jackson gevraagd om mee te doen aan zijn video's Bad and Smooth Criminal van het album uit 1987. Omdat hij zo fan was van de dance moves van Shalamar.

In 2026, Paul McCartney en Ringo Starr. Je zou het bijna een halve nieuwe single van de Beatles kunnen noemen. Maar dat mag natuurlijk niet. Het staat op het album The Boys of Dungeon Lee van Paul McCartney. En het is de tweede single die van dat album afkomt. Uiteraard genoteerd in de Connectie collectie. Want daar staan artiesten die al meer dan 25 jaar nieuwe muziek maken of nog steeds optreden. Het nummer ontstond al in 2024 toen Ringo Starr een jam-sessie had. En er stond een drumstel in zijn studio. Hij speelde daar gitaar en hij jamde wat. En hij wilde het op zijn eigen album Long Long Road zetten. Maar Paul McCartney die kreeg het te horen op een of andere manier. En nadat hij die drumpartij van Ringo Starr had gehoord, dacht hij, wow, dit is echt goed. Daar moeten we wat mee. En hij hoopte dat Ringo Starr de cirkel rond wilde maken en samen met hem dit nummer wilde opnemen. En dat gebeurde. Ze zingen om de beurt een regel. Dat is nog nooit gebeurd in het hele Beatles verleden. Dus dat is uniek. En Paul McCartney die beschrijft het liefst als volgt. Hoewel de plek waar we woonden een beetje ruig was, was het toch ons thuis. Op de achtergrond hoor je trouwens in de zang Chrissie Hynde en Charlene Spitter.

0: Wij gingen op zoek naar de connectie in titels van de popmuziek. En dat is ons gelukt zoals ons dat elke week lukt. Dit keer The Glamorous Life van Lady Gaga en van Sheila E. En daarmee maakten we meteen een connectie tussen muziekgeneraties. Daarvoor hoorde je trouwens Fever Dream en Alex Warren, een dikke nummer 1 hit in 2026. En The Glamorous Life van Sheila E. dat dateert uit 1984. Het was haar eerste single, haar debuutsingle. Dat komt ook van haar debuutalbum en dan gelijk zo'n wereldwijd hele grote hit. Zou het een beetje geholpen hebben dat het nummer geschreven en gecomponeerd is door Prince? Hij is zelf ook op de plaat te horen als achtergrondzanger. En de ik-figuur in het nummer kijkt met een cynische blik naar het glamoureuze leven in de showbiz. Hoewel ze zich ook realiseert dat dat zonder liefde niet veel is. The Glamorous Life leverde Sheila E. een grote hit op in Amerika, maar ook in het Nederlands taalgebied, in Nederland en in Vlaanderen had ze daar ook een hele grote hit mee. Phil Collins heeft gezegd dat dit nummer van invloed is geweest op de single Invisible Touch van Genesis. En nu je het zegt, denk ik, ja.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie. Connectie. Muziek die je kan verstaan.

Ze was ruim 2 decennia afwezig geweest. 20 jaar hadden we niks gehoord van Dusty Springfield. Totdat ze in aanraking kwam met The Pet Shop Boys en ze ineens 2 wereldhits scoorde. De ene heette Nothing Has Been Proved en de andere die heette In Private. En die draaiden we zojuist voor je. Somewhere tonight, there's somebody waiting.

Het is ook echt zo, hè? The music sounds better with you. Omdat jij zit te luisteren, flink wat aandacht. Je hoorde Neil Francis en daarna Stardust in oud en nieuw vieren hier in de connectie. Maar waar komt het nou vandaan? Dit is het origineel. Op de achtergrond, en het zal je verbazen. Het is Donna Summer.

Altijd leuk om even op zoek te gaan in de geschiedenis van de muziek. Want het is een wereld waar je in verstrikt raakt. En waar je nooit meer uitkomt. En ik wil er ook nooit meer uitkomen. Ik wil er altijd in blijven in die wereld van muziek. Want moet je dit nou toch weer horen? Sam Feather en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Gisteren stroomden wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De drie winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in centraal Gaza. En in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
12: Voel je van harte welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met...

0: de connectie.
1: Van harte welkom bij het radio- en online programma wat je ook kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Wij starten dus met twee van onze favoriete bands die mogen graag te gast zijn in dit programma. Je hoorde Kraak en Smaak en Squeeze Me en daarna Love is Kind en The Chainsmokers. Dat is wel te hopen dat jij ook zo de liefde ervaart als vriendelijk. Want als dat niet zo is, ja, dan klopt er iets niet. Dan moet je daar eens over nadenken, over de liefde. En of je wel met de liefde van je leven bent. Ja, en als je gewoon alleen leeft, kan je het ook heel leuk hebben met jezelf. En dan ben je in ieder geval vriendelijk voor jezelf. Wat doen we nog meer in dit programma? Wat kan je verwachten? We hebben twee dance classics voor je. We hebben ook twee keer muziek die je kan verstaan. Eén keer heel recent en een andere Nederlandstalige popklassieker. We gaan op de helft van het programma op zoek naar de overeenkomsten in de titel van de muziek en maken daarmee meteen een connectie tussen muziekgeneraties. Dat doen wij het hele programma door, maar speciaal nog een keer bijna aan het eind van het programma. Want dan gaan wij oud en nieuw met je vieren. En dat is altijd een feestje, dat weet je.
2: Welkom. De connectie. Tussen muziekgeneraties.
3: Muziek die je kan verstaan.

0: de popgeschiedenis. Telao en The Scene. En iedereen is van de wereld. En direct daarachteraan de dance classic van Jimmy Bohorn. Je hoorde Smack.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Want dat heeft het nummer zeker van Jimmy Bohorn. Trouwens, alle muziek van Jimmy Bohorn. Deze Amerikaan die in 1978 een eerste hitsucces had met de single Dance Across the Floor. Geproduceerd door Harry Wayne Casey. Oftewel Casey. Ja, inderdaad. Van de Sunshine Band. Met tevens in 1978 werd Let Me Be Your Lover uitgebracht. Waarvan samples in 1992 de basis vormden voor Connected van de Stereo MC's. En in 1979 bracht hij You Get Me Hot en Spank uit. En Spank is later gebruikt door Ulsonate voor Release the Pressure. Een sample van zijn single Dance Across the Floor werd in 2007 gebruikt door CeeLo Green en Christina Aguilera voor hun single Nasty. En ook werd de hit gebruikt bij de film Xidade de Deux. Horns laatste single was de discoplaat Is It In? En dat was in 1980.

een zanger in die al meer dan 25 jaar live muziek maakt of nog steeds nieuwe muziek maakt. In dit geval was het nieuwe muziek en we hebben het over Lenny Gravitz. Jazeker, die draaiden wij in de Connectie-collectie. Omdat wij hier een collectie hebben van artiesten die al meer dan 25 jaar in de popmuziek actief zijn. En deze Lenny Gravitz, die maakte met Dwayne dit nummer Highway Robbery. En je kent hem natuurlijk, hij was ooit getrouwd met Lisa Bonet. Die speelde de dochter van Bill Cosby in The Cosby Show. En Lenny zit best wel bijzonder in elkaar. Hij heeft namelijk een Oekraïns-Joodse vader en een Afro-Amerikaans-West-Indische moeder. En daardoor krijg je dus een kind als Lenny. Hij is geïnspireerd door de muziek uit de jaren 70 en 60. Hij is vooral fan van Jimi Hendrix, soul en funk. Hij kreeg in 88 zijn eerste contract de Virgin aangeboden. En een jaar later kwam zijn eerste album uit. En dat heette Let Love Rule.

0: geeft onder meer de connectie in de muziek. Hij maakte tevens de connectie tussen muziekgeneraties. Want je hoorde Madonna, die centraal stond in deze twee nummers. Je hoorde haar niet letterlijk, maar wel door Nama Senda. En daarna Robbie Williams, jazeker, in de remix van Chris Manners. De vocal remix. Een hit die had in 2000. Het niet zo'n hele grote hit geweest, maar wel leuk om even een connectie mee te maken. De Pet Shop Boys verzorgde de muziek, dat is wat. En het stond op zijn 7e studioalbum Rootbox. Het werd in 2007 uitgebracht en dus niet in 2000, zoals ik net zei. Dat was Millennium. Oké, daar was ik even mee aan de bar. Het was een internationale single uitgebracht door Crystal Records. En het nummer verwijst naar een gesprek dat Robbie had met zijn ex-vriendin Tania Strecker over de reden die haar ex-vriend Guy Ritchie gaf om haar te verlaten voor de Amerikaanse zangeres Madonna. Daar is ze. Williams had de opname kort na het schrijven aan Madonna laten horen, waarop zij positief reageerde. Muzikaal gezien wordt sinds Madonna geïnspireerd op de single Tour de France van Kraftwerk uit 1983, die je nu ook hoort. De compositie bestaat uit een borrelende elektro-achtergrond, waarover Williams de tekst zingt en zijn fascinatie voor Madonna beschrijft. De nummer kreeg positieve reacties op de muzikale aspecten en de productie door Pet Shop Boys.
1: De connectie. Anders.

0: soms hoor je muziek van een zanger of een zangeres. En dan denk je, of misschien wel helemaal niet. En ga je er gewoon vanuit dat hij nog leeft. Maar je kan ook denken, ja, leeft iemand nog of niet? Dat is onlangs in een tv-programma is aan de orde gekomen, omdat er wel eens mensen voor overleden worden aangenomen, terwijl die nog gewoon leven. En waarschijnlijk is het ook andersom met deze zanger Luther Vandross. Is het tot je doorgedrongen dat hij al ontzettend lang geleden is overleden? In 2005. Hij was een Amerikaanse R&B en soulzanger. En gedurende zijn carrière verkocht hij meer dan 25 miljoen albums. En hij won 8 Grammy Awards. Hij werd geboren in New York en begon zijn carrière in de jaren 70 als achtergrondzanger van onder meer David Bowie en Gregory Hines, Roberta Flack, Carly Simon, Donna Summer, Bette Midler, Barbara Streisand. Niet de minste, hij nam in het midden van diezelfde jaren 70 twee LP's op met de band Luther, waar ook het origineel van A Brand New Day uit The Wiz musical op staat. In het begin van de jaren 80 was hij te horen op de eerste LP van de groep Change, Searching and Glow of Love, en zijn eerste grote hit kwam van zijn eerste soloalbum. En deze heet Never Too Much.
1: De hits van altijd. Je hoort ze bij de ruimte.
2: De connectie, het oud en nieuw radioprogramma.

om te bedenken dat dit al niet het origineel was, maar een remix. We draaiden Lily Wood and the Prick. Het origineel stamt uit 2010. En deze mix van Robin Schulz uit 2014. En daarvoor draaiden we uit 2026 Giant Cactus. En ook Prayer in C. Ja, het Franse folk pop duo Lily Wood en The Prick. Dat is namelijk haar partner, The Prick. Mocht je denken, wat is dat voor titel van een band? Het werd oorspronkelijk uitgebracht op het album Invincible Friends. En in 2014 werd het dus, zoals gezegd, geremixed. En gebruikte daarvoor de CD, Invincible Friends, als bron. En stelde zijn remix aanvankelijk gratis beschikbaar als download. Tot grote ergernis van de auteursrechthebbende. En dat was Regram Music. De remix van Robin Schulz stond bovenaan de Franse singlelijst. En buiten Frankrijk bereikte de remix de top van de hitlijsten. Over de hele wereld eigenlijk. De videoclip van Tummer werd geregisseerd door Maxime Rosenbauer. En gefilmd in Berlijn.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien door schijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur.
9: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolf.
10: De weekend.

0: Welkom bij The Weeknd Show. Met komend half uur Kylie Minogue, Diana Ross, 24/7, Peter Koelewijn, Mel en Kim en Cool and the Gang. En we trappen af in 95 met Charlie the Noise en Mental T.O. met Wonderful Days.
1: This is The Weeknd Show with Rainier.

Minok. 1989 hoorden we Hand on Your Head hier bij The Weekend Show. Met onderweg 24/7, Leave Them Alone. We hebben verder een Weekend Show Nederpophit klaarstaan. En nu uit 84, Diana Ross. Dit is Touch by Touch.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Kom van het dak af markeert het begin van de Nederlandse popmuziek zoals we die nu kennen. Geïnspireerd door de Amerikaanse rock and roll van artiesten als Chuck Berry, bracht Peter Kullewijn een ramme energie die ongekend was voor de Nederlandse studio's van die tijd. De tekst over een vrouw die letterlijk van het dak gehaald moest worden, werd een nationale leus. Bijzonder is dat het nummer door de decennia heen meerdere keren een hit werd en in verschillende uitvoeringen. Maar de originele opname uit 1960 blijft de meest iconische. In de vroege hitlijsten van die tijd bleek de plaat een enorme marathonloper die maandenlang de lijst domineerde. En dat was hem, de eerste weekendshow Nederpophit voor vandaag. Peter Kullewijn met Kom van dat dak af. We gaan richting het nieuws weekendweerbericht. Tot die tijd Cool and the Gang met Get Down on It. Naar deze van Mel en Kim. Hier is

0: True Cold met Lonely Boy. Maar eerst gaan we kijken wat het weer ons gaat bieden.
1: Het weeroverzicht.
0: Het nieuwsweekend weerbericht. Vandaag trekt de regen in het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Het wordt een prima middag voor buiten bij maximaal 10 graden. Al voelt de noordwestenwind fris aan en koelt het vannacht met lichte vorst flink af. Morgen beginnen we de zomertijd zonnig en rustig, dus geniet vooral van de vroege ochtend. Al vrij snel neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgt de langdurige regen bij een temperatuur van ongeveer 10 graden. Aan de start van de nieuwe werkweek blijft het wisselvallig met een noordwestenwind die geregeld buien aanvoert. Gelukkig is er tussen de buien door ook ruimte voor de zon, al blijft het met 11 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.

0: nummer 1 hit uit 1985, Vogel Shorty met A Good Heart. En daarmee is het 9:45 geworden hier bij de Weekend Show.
1: Wie kent ze nog? De TV-tunes van toen.

1995 tot en met 1999. Het is een spin-off van de tienerdrama Beverly Hills 90210, maar bevatte geen enkele acteur van die serie. Wel speelden enkele 90210-acteurs gastrol in de serie. De serie speelt zich af in een klein appartementcomplex in West Hollywood. En wil je dit keer een keer terugluisteren en lezen? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina van de Weekend Show. Facebook.com/weekendshow. Met onderweg een Weekend Show neder op het. Nu is Crocodile.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Ik ben het een Nederlandstalige bewerking van het countrynummer All I Ever Need Is You, bekend van Kenny Rogers. Andreasis wist de tekst echter volledig naar eigen hand te zetten, waardoor het een oprechte en emotionele ode aan de liefde werd die recht uit het hart kwam. De productie met de kenmerkende zweervolle accordeon en haast dus krachtige, doorleefde stem maakte het tot een van zijn meest geliefde nummers. Hoewel de plaat het niet de eerste positie wist te behalen, bleef het maandenlang één van de meest gedraaide singles in Nederland en is het tot de dag van vandaag een vast onderdeel van elk Hazes eerbetoon. Je hoort hem in de weekendshow Nederpop Hits, Ik meen het, van André Hazes. En daarmee maken we ons klaar voor het tweede uur van de weekendshow voor deze zaterdagochtend 28 maart. En laat ik je dit uur achter met Europe, hier is Rock the Night.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten. Hormonale chaos? Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
0: SNB
2: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
0: SNB. Met dit uur.
12: Hitsound 40 Revival met Corné Wolf.

maar dan krijg je 1984 met de Warzone van de Culture Club. En daarmee is het 6:50 geworden. En zijn we terug bij het tweede uur van de weekendshow. Op deze zaterdagochtend, 28 maart 2026. De zinderende zaterdag op NEWS. Met onderweg het komende half uur Lars Lijn, Eddie Money en Ronnie Spector. We hebben Temptation, Splitsing en Madonna klaarstaan tot aan 10:30. Met nu uit 1997, The Verve en Bittersweet Symphony.

1988, de zusjes Lars Lijn en Amsterdam hier bij de weekendshow op de zinderende zaterdag. Temptation, Treat Her Like a Lady komt eraan. Verder hebben we weer een weekendshow Nederpophit klaarstaan. En nu Eddie Money en Ronnie Spector. Dit is Take Me Home Tonight. Oh.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Wind en Zeilen is een van de bijzondere platen die het collectief geheugen van Nederland zit. Zonder ooit een hit te zijn geweest in de top 40. De bandsplitsing onder leiding van zangeres Margaret Hopp en gitarist Jan Meijer bracht het nummer een frisse mix van pop en rock met een zeer herkenbaar refrein. De tekst over vrijheid en het volgen van je eigen koers sloeg enorm aan bij het publiek, mede door de veelvuldige airplay op de radio. Hoewel de single in de tipparade bleef steken op de 7e positie, groeide het in de jaren daarna uit tot een absolute Nederpop evergreen. Splitsing met Wind en Zeilen hier bij de weekendshow Nederpop Hits. Waar we zo meteen gaan kijken naar het nieuwsweekend weerbericht. Tot die tijd uit 89, Like a Prayer. Hier is de Queen of Pop, Madonna.
2: This is the weekendshow with Rainier.

0: weeroverzicht.
1: Het nieuwsweekend weerbericht. Vandaag trekt de regen in het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Het wordt een prima middag voor buiten bij maximaal 10 graden. Al voelt de noordwestenwind fris aan en koelt het vannacht met lichte vorst flink af. Morgen beginnen we de zomertijd zonnig en rustig, dus geniet vooral van de vroege ochtend. Al vrij snel neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgt de langdurige regen bij een temperatuur van ongeveer 10 graden. Aan de start van de nieuwe werkweek blijft het wisselvallig met een noordwestenwind die geregeld buien aanvoert. Gelukkig is er tussen de buien door ook ruimte voor de zon, al blijft het met 11 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar.

Minority Dancing on the Ceiling hier bij de weekendshow deze zaterdagochtend 28 maart 2026. De zinderende zaterdag van NEWS. Met tot aan 11 uur Adam and the Ants, Crowded House, de hit in de verstaanbare taal. We hebben de Osmonds en Volumia klaarstaan. En nu uit 86 Samantha Fox en Touch Me, I Want Your Body.

0: Dendert in een verstaanbare taal.
1: De trein dendert voort over de eindeloze sporen. Weg van de kille stad en richting de mistige kusten waar mijn ziel werkelijk thuis is. Ik kijk uit het raam en zie de meeuwen zweven boven de grijze zee. Een roep, een echo van verlangen dat al zo lang in mijn borstkas brandt. Het maakt niet uit hoe ver de weg me voert of in welke verre landen ik verblijf. De connectie met de ruige heuvels en de vertrouwde geur van de zilte lucht blijft onveranderd krachtig. Het is een hunkering die dieper gaat dan woorden. Een constante herinnering dat ik pas rust zal vinden als ik weer voet zet op de heilige grond in het noorden. Elke stap die ik zet en elke gedachte die ik koester is doordrongen van de hoop op die uiteindelijke terugkeer naar de plek waar ik vandaan kom. In de stilte van de nacht, wanneer de wereld om me heen tot rust komt, hoor ik de onstuitbare riptiek van mijn eigen verlangen die me de weg wijst naar huis. Het is de drijvende kracht achter alles wat ik doe. Een onverwoestbare verbondenheid die doorklinkt in elke hartslag.
0: Dit is de plaats in de originele taal.

in een verstaanbare taal deden we vandaag met een hit uit 86 van Rod Stewart, Every Beat of My Heart. En daarmee is het 9 minuten voor 11 geworden en gaan we zo langzaamaan naar het laatste uur van de weekendshow, waar we om 11 over 11 gaan kijken wie zijn wens gaat uitkomen in de 11-11 nummer 1 wens. Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan een weekendshow nederpophit van Volumia met Afscheid. Maar eerst hebben we een klassieker uit 73. Dit zijn The Osmonds en Going Home.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur.
5: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolf.

1995 en alle naheid van MC Saur en The Real McCoy. En daarmee zijn we bij het derde en laatste uur aangekomen van de weekendshow voor deze zaterdagochtend 28 maart 2026. De zinderende zaterdag van NEWS. Waar we zo gaan kijken wie zijn wensen gaat uitkomen bij de 11-11 nummer 1 wens. Verder hebben we in het vooruitzicht muziek van R.E.M., Bats, Master Boy en Right Set Fred klaarstaan. En nu het 82, Waiting for a Girl Like You, hier is Foreigner.

0: of Orleans en Too Unlimited met Twilight Zone. De wens komt vandaag uit voor Natasja Vriese, Erik van Poorten, Rob Overaard, Evelien van der Venlik-Luze, Petra Honing, Jeroen de Recht, Harry Bronk, Wim Jansen, Angelique Kuipers en Cor Koevoets.
1: 11:11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

Met 48% van de stemmen kwam de wens uit voor OMD Made of Orleans. 23% ging naar Too Limited met The Twilight Zone. En met 29% de tweede The Sweet en Papa Joe. Volgende week gaan we naar week 14 van 1973, 1983 en 1993. De poll staat vanaf morgen weer gepubliceerd op Facebook.

0: met Shiny Happy People. En daarmee is het 19 over 11 hier bij de Weekend Show.
1: Hits van eigen bodem. De Weekend Show Nederpop Hits.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Zeven dagen lang is gebaseerd op de melodie van het traditionele Brabantse drinklied Than Orchestra. De band Bats onder leiding van Hans Sanders gaf er echter een geheel eigen maatschappelijk kritische draai aan met een tekst die oproept tot solidariteit en samenwerking. Wat zullen we drinken zeven dagen lang? Wat zullen we drinken? Dorst is er niet. Het nummer groeide uit tot een lijflied voor de arbeidsbeweging en drijvers van protestgroepen in de jaren 70. Het succes beperkte zich niet tot Nederland. Ook in Duitsland werd de band mateloos populair met hun gearrangeerde muziek. In Nederland was de plaat op vrijdag 11 juni 1976 de alarmschijf. In de Nederlandse top 40 bleek de plaat een stabiele hit die het twee maanden lang volhield in de lijst. Het was de laatste weekendshow Nederpophit voor vandaag. Bots met zeven dagen lang meer Nederpophits. Vanmiddag tussen 1 en 2 uur bij Arjan Hermans in Metenland. Dan zowel Nederlands als Engelstalig. Onderweg, Rise and Fred met I'm Too Sexy. Na The Land of Dreaming, hier is Master Boy.

0: Weeroverzicht.
1: Het nieuwsweekend weerbericht. Vandaag trekt de regen in het oosten weg en breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Het wordt een prima middag voor buiten bij maximaal 10 graden. Al voelt de noordwestenwind fris aan en koelt het vannacht met lichte vorst flink af. Morgen beginnen we de zomertijd zonnig en rustig, dus geniet vooral van de vroege ochtend. Al vrij snel neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgt de langdurige regen bij een temperatuur van ongeveer 10 graden. Aan de start van de nieuwe werkweek blijft het wisselvallig met een noordwestenwind die geregeld buien aanvoert. Gelukkig is er tussen de buien door ook ruimte voor de zon, al blijft het met 11 graden aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Yeah.

daarmee is het 11:30 geworden. Onderweg het komende 20 minuten Daryl Hall, Mai Tai, Jennifer Lopez. We hebben Robert Palmer en Genesis klaarstaan. En nu deze van Diana Warwick. Hier is

Del Hall, je hoorde de Dreamtime hier bij de weekendshow op de zinderende zaterdag van NEWS. Waar we richting de lunchpauze gaan, zometeen tussen 12 en 1 met Huub de Mooi en Mooi op zaterdag. Guillaume onderweg, nu is Mai Tai, hier is Female Intuition.

28 maart. Zometeen tussen 12 en 1, Huub de Mooi met Mooi op zaterdag. Gevolgd door Arjan Hermans tussen 1 en 2 met het beste product van Nederlandse bodem in Made in Holland. En de nieuwsborrelbites van 2 tot 6 uur. Dat is de zinderende zaterdag. Morgen de zalige zondag met Huub de Mooi met Lekker Geen Wekker van 10 tot 11. Van 11 tot 12, 70's met Jacques de Geeuw. En de 19 Toon Show met Ab Koppendraaier horen we morgen tussen 12 en 2 uur. De weekendshow is er volgende week zaterdagochtend weer. Even na 9.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk

0: waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: John en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio.snb.nl.
9: Radio
10: SNB.
11: J'aime les chansons.
12: Il y aura 100 000 chansons.
13: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, dat was Bernard Lavillier met Les Mains d'Or. Gouden handen. Handen die bouwen, creëren en soms ook gewoon op een toetsenbord slaan. Of omdat een website weer eens niet doet wat hij moet doen. Welkom bij J'aime les chansons. En vandaag een bijzondere uitzending. Een uitzending in het teken van bouwen, fabrieken, arbeiders, dromen en industrie. En niet toevallig natuurlijk, want op 1 mei is mijn eigen radiostation De Geluidsfabriek on-air gegaan. Een plek waar muziek dag en nacht van de band rolt, met liefde gemaakt en zonder lopende bandwerk. Bernard Lavillier komt in deze uitzending nog een paar keer terug, maar we gaan nu eerst even tussen het staal, de zweet en de nostalgie. Hier is Pierre Bachelet met het onsterfelijke eerbetoon aan het noorden van Frankrijk met Les Corons.

Renault met hexagonen. Scherp, kritisch en heerlijk tegendraads. En ik denk dat dat ook wel geldt voor de geluidsfabriek. En van de straten van Frankrijk gaan we terug naar de fabrieken van Lyon. Naar de zijdewevers, de arbeiders, de strijders. Dit is Yves Montand met Les Canuts.

0: un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou. Et je t'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous.
1: Serge Gainsbourg, en ook hij komt nog terug in dit programma. Le Poinçonneur de Lila, de man van het metrokaartjes knippen. Ja, en van gaatjes knippen naar ondernemen. En dat past wel bij de fabriek die per 1 mei online is. Ik ga naar Ma Petite Entreprise. En die heet dus nu officieel de Geluidsfabriek. En daarover zingt Alain Bachung.

Ja, en ook dit past helemaal in het plaatje. Georges Moustaki met Le Métèque. En Le Métèque vertaal ik even als de gastarbeider. Ja, een lied over anders zijn, buiten de lijntjes kleuren. En laat dat nou precies zijn wat de geluidsfabriek ook wil doen. Dit is Alain Souchon met het prachtige en nog altijd actuele Full Sentimental. MUZIEK

De Ma France en de geluidsfabriek, die staat wereldwijd. Die staat in Frankrijk, maar die staat ook in Nederland. En die staat ook in Amerika. En die staat overal. En dan wil ik ook even benadrukken dat je op de geluidsfabriek niet alleen Franstalige muziek kan horen. Maar ik heb een best een mooie horizontale programmering. En op degeluidsfabriek.com kun je daar alles over terugvinden. En nu wordt het ochtend. Letterlijk, een stad ontwaakt. En net zoals mijn station is ontwaakt. En ook om 5:00 's morgens is de geluidsfabriek al actief.

Ja, le temps des cerises en kersen kan je, ja, de goede kersen niet het hele jaar krijgen. Maar de geluidsfabriek kan je de hele jaar naar luisteren. En dit was natuurlijk tijdloos mooi. En we schakelen weer over naar Bernard Lavillier. En dit keer wat rauwer. Dit is Stand the Ghetto. Even kijken waar die staat. Ja, daar komt hij hoor.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oost-

0: Katwijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
11: SNB
12: 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
11: SNB.
13: J'aime les chansons.
14: Toute la musique que j'aime.
15: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Ja, we begonnen dit tweede uur van deze speciale uitzending van J'aime la chanson met misschien wel het mooiste liefdeslied ooit geschreven. Quand on n'a que l'amour van Jacques Brel. En die liefde die interpreteer ik nu voor de liefde voor de muziek natuurlijk. La Fabrique, ja, La Fabrique, daar gaat het natuurlijk over. En dit is Francis Cabrel met La Fabrique. Nou, toepasselijker kan het bijna niet.

Ja, en van de fabriek gingen we naar staal. En dat wordt geproduceerd natuurlijk in de fabriek. En ook in de geluidsfabriek. Alleen daar wordt eigenlijk vooral muziek gemaakt. Dit was Guy Béard met Les Collines d'Achet. We gaan verder met Michel Sardou, Le France.

Ja, dat was Francis Lamarck met Les Ouvriers, oftewel de arbeiders. En aan de toon van de muziek te horen gingen ze met heel veel plezier naar hun werk. Ik had net La Fabriek van Francis Cabrel. Dit is ook La Fabriek van Maud Lübeck. Heel ander nummer, dezelfde titel.

Patricia Kaas met Les Hommes qui passent. En ze bezingt de mannen die haar leven kruisen. Vluchtig, oppervlakkig soms, maar zonder echt te blijven. Een chanson vol melancholie, verlangen en een tikje ironie. En ik heb de titel voor deze gelegenheid even geïnterpreteerd als de mannen die de fabriek voorbij lopen of zelfs de fabriek inlopen. Ja, een live uitvoering van Jean-Jacques Goldman. Il change la vie. Ja, en soms verandert muziek ook gewoon je leven.

Ja, Cora Vauquer werd niet voor niets La Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés genoemd. En met haar breekbare, gevoelige stem gaf ze kleur aan de mooiste chansons. La Complainte de la Butte werd wereldberoemd door de film Moulin Rouge, maar kreeg al veel eerder een ziel dankzij deze Cora Vauquer. Een ode aan Montmartre, aan verloren liefdes en aan het oude Parijs. En misschien, en waarschijnlijk, staat de geluidsfabriek daar ook wel. Johnny Holiday met L'envie, verlangen, ambitie, vuur. En daar heb je een nodig om een station te bouwen.

Ja, als je in een fabriek werkt, dan heb je arbeiders nodig. En arbeiders die zijn soms ziek. En Serge Lama die meldde zich vandaag ook ziek. Je suis malade. Ja, nu uit de werkplaats van woorden en gesmeed in de hitte van het leven. Hier komt Nee quelque part van Maxime Le Forestier. Een chanson als taal, sterk, eerlijk en recht uit het hart.

Ja, zingen doe je samen en werken doe je ook samen. Dit was Jean-Jacques Goldman met Ensemble. Dan Zas met Ondira, laatste nummer van deze uitzending. We gaan, en hoe? We gaan zeker naar de Geluidsfabriek.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal.

0: Nationaal Zuur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radiosnb.nl.
13: Radio
12: SNB.
14: Lix is er helemaal klaar voor.

0: hele tijd geleden ondertussen al. Britney Spears.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: In 1999 bracht ze het debuutalbum Baby One More Time uit. Met daaruit de gelijknamige debuutsingle. Dit werd destijds de opvolger. Britney Spears dus. Met Sometimes uit 1999. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort. Paul McCartney en Days We Left Behind. Dames en heren, jongens en meisjes. Mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen. Ja, het is altijd zo, hè. Een week vliegt voorbij. En daarmee zitten we ook weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden. Met alleen maar, hoop ik toch, de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik stel voor, waar je ook op dit moment mag luisteren. Probeer het zo gezellig mogelijk te maken. En geniet de komende twee uurtjes mee. Van bijvoorbeeld de Manhattans uit 1976. Zometeen Let's Just Kiss and Say Goodbye. Na deze hele grote hit uit 1986 voor Chris de Burgh en zijn Lady in Red. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Love.

lover. Eveneens de titeltrack van het album dat ze in 2019 uitbracht. Taylor Swift met Lover. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan zeggen dat we een liefdeshoroscoop hebben in het programma. Dat is elke week zo. En dat gaat vandaag zeker en vast niet anders zijn. Wat er dan de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel enkel en alleen op het vlak van de liefde, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je krijgt het liefdeshoroscoop van mij in deel 2 van het programma te horen. Dus je hebt nog wel heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, en misschien weet je het wel, je kan het natuurlijk alvast nalezen, want het staat al op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Dan schrijf je liefdespatie ENZ. Daar kan je het dus alvast in alle rust nalezen. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Ook daar is het liefdeshoroscoop te volgen. Zometeen Rosalía en dat mooie Sauvignon Blanc. Na deze uit 1980 voor Rob de Nijs. Foto van vroeger.

Dit werd het resultaat als je twee grootheden uit de muziekwereld bij elkaar zit. Uit 1984, Julio Iglesias en Diana Ross, All of You. Ik had het er net al heel even over de Facebookpagina van Liefde enzovoort, waar je het liefdeshoroscoop op terugvindt. Niet alleen dat liefdeshoroscoop staat daarop, maar je kan ook de muziek bekijken die hier bijvoorbeeld vanavond komt beluisteren. En heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Het staat op Mixcloud, maar om je de weg daar naartoe te vergemakkelijken, heb ik de link op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens Liefde, Spatie en dan E-N-Z. En oh ja, liken of volg de pagina misschien ook. Casey and the Sunshine Band, met een grote hit uit 1979, is voor jullie on the way. Please don't go. Na Pearl Jam, dit is dat fijne, just brief.

uit zijn succesvolle album uit 1987, Hearsay. Alexander O'Neill en Crying Over Time. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En heb ik natuurlijk ook het liefdeshoroscoop voor jullie. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, straks in deel 2 gaan we dat allemaal van dichterbij bekijken. Nog even geduld is. In dit uur krijg je van mij nog een fijne uit 1992 voor Boys to Men en End of the Road. Graag tot zometeen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio.snb.nl.
11: Radio
12: SNB. Liefde enzovoort met Lex de Groot.
13: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: vertelt een emotioneel verhaal over een man die een taxi smeekt om hem zo snel mogelijk naar de andere kant van de stad te brengen, om zijn relatie te redden, voordat zijn geliefde hem definitief verlaat. Shane Blackfoot, Taxi uit 1984. En daarvoor, als eerst in deel 2, die fijne voor Ray en Nightingale Lane. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven en hou jullie gezelschap met de allermooiste love songs van toen en van nu. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er bijna aan, het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes geduld en dan kom je alles te weten over hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. We gaan die tijd vullen met de Rolling Stones. We gaan helemaal terug naar 1966 met Lady Jane. En eentje voor Dan Hill en Vonda Shepherd. Can't We Try? Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Bailey, Sans Mieux, met dat mooie Have a Little Faith. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je voelt dat je opnieuw vooruit wil in de liefde, maar deze keer zonder overhaaste beslissingen. Dat brengt meer rust in je hoofd en hart. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen verrast door zijn of haar eerlijkheid. In relaties helpt het om niet meteen te reageren wanneer iets je raakt. 3 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Een gevoel van stabiliteit maakt je aantrekkelijker dan je zelf beseft. Je straalt rust uit en dat trekt mensen aan die op zoek zijn naar echtheid. Singles kunnen een ontmoeting beleven die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties brengen kleine momenten samen veel warmte en verbondenheid. 9 knuffelpunten stier.
1: Tweelingen.
0: Woorden hebben deze week extra kracht. Een luchtig gesprek kan onverwacht een diepere betekenis krijgen. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen intellectueel en emotioneel prikkelt. In relaties helpt humor om kleine spanningen sneller te laten verdwijnen. 6 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je merkt dat je minder twijfelt aan wat je voelt. Dat geeft je meer rust en vertrouwen in de liefde. Singles kunnen iemand ontmoeten bij wie ze zich opvallend snel veilig voelen. In relaties brengt een eerlijk gesprek opnieuw meer nabijheid tussen jullie. Kreeft. Je hebt er 8.
1: Leeuw.
0: Aandacht krijgen blijft makkelijk gaan, maar je zoekt deze week meer diepgang dan bewondering. Je wil voelen dat iemand echt geïnteresseerd is in wie je bent. Singles kunnen verrast worden door iemand die hen op een rustige manier raakt. In relaties helpt het om trots even los te laten. De leeuw heeft 4 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je ziet details die anderen missen en het helpt je om situaties beter te begrijpen. Kleine gebaren maken deze week meer indruk dan grote woorden. Singles kunnen iemand ontmoeten via een alledaags moment dat onverwacht bijzonder wordt. In relaties zorgt praktische steun voor extra verbondenheid. 7 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Venus versterkt je charme en maakt contact liggen opvallend vlotter. Toch voel je sneller aan wanneer iets niet helemaal eerlijk is. Singles kunnen een warme klik ervaren die rustig groeit. In relaties ontstaat er meer harmonie wanneer gevoelens open besproken worden. De weegschaal heeft 10 knuffelpunten verdiend en is daarmee deze week onze winnaar.
0: Schorpioen.
1: Je voelt dat bepaalde emoties niet langer genegeerd kunnen worden. Het maakt deze week intens, maar ook verhelderend. Singles kunnen sterk aangetrokken worden tot iemand die moeilijk te doorgronden is. In relaties helpt het om gevoelens niet op te kroppen tot frustraties ontstaan. 2 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Er komt opnieuw meer luchtigheid in je liefdesleven. Je merkt dat spontaniteit je dichter bij mensen brengt dan grote plannen. Singles kunnen iemand ontmoeten tijdens een onverwacht moment. In relaties zorgt een speelse sfeer voor meer plezier samen. 8 knuffelpunten voor de boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles logisch te bekijken, maar gevoelens laten zich niet altijd verklaren. Dat kan verwarrend zijn, maar ook bevrijdend werken. Singles mogen iets meer initiatief tonen wanneer iemand hun aandacht trekt. In relaties helpt openheid om misverstanden te vermijden. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Een nieuw inzicht verandert hoe je naar een bepaalde situatie kijkt. Je voelt dat je klaar bent om iets anders aan te pakken dan voordien. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door gewoon zichzelf te zijn. In relaties brengt een goed gesprek opnieuw beweging in vastgelopen gevoelens. 5 knuffelpunten, waterman.
0: Vissen.
1: Je voelt meer rust in jezelf en daardoor ook meer vertrouwen in de liefde. Emoties blijven aanwezig, maar overspoelen je minder snel dan voordien. Singles kunnen een ontmoeting beleven die zacht en oprecht aanvoelt. In relaties groeit de verbondenheid wanneer je samen tijd maakt voor kleine warme momenten. 9 knuffelpunten voor de vissen. En dit volledige liefdeshoroscoop, dat lees je natuurlijk nog eens een keertje rustig na. Want het staat op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. En kan je ook dagdagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @Lex_De Groot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex De Groot.

0: 107.5 FM en overal via radio.snb.nl. Je luistert naar Radio SNB.
1: Radio met gevoel.

zijn tweede single van zijn succesvolle 80s album Always Guaranteed. In het liedje gaat het om het contrast van het gedrag van mensen die elkaar pijn doen of gebruiken. En dat met mensen die voor elkaar geboren zijn en elkaar begrijpen. Cliff Richard uit 1987.

weet het, hè. Als je dit hoort, dat wil zeggen dat Liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard, voor straks lekker slapen en vooral morgen goed terugkomen. En heb ik ook nog een slaapmutsje voor jullie meegebracht? Daarvan neem ik je mee naar 1995 met Meat Love. I'd lie for you and that's the truth. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio
10: SNB. Met dit uur de meer muziek na.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Bibliotheek Beds kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Inked Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus

0: Wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere woensdagochtend van 10:30 tot 12 is er een inloopspreker van het Taalhuis. Daar beantwoorden ze graag uw vragen over het leren of verbeteren van de Nederlandse taal of andere basisvaardigheden. Ze helpen u graag op weg en kunnen u eventueel ook direct inschrijven voor de taallessen. Het Taalhuis is in de bibliotheek Dommelhal in het Dommelhuiskerkplein in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt?